0: Dit is Joe 80s en 90s.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
3: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen. We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Professor Koen Engelbrecht.
7: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
6: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. In totaal stierven 3 passagiers aan het virus. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
8: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel eens gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken, maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
6: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht, met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden. Maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.
5: Dit is Joe 80s en 90s.

0: van Joe.
1: Ja, misschien heb je niet 100% door, omdat je gewoon gezellig luistert naar ons elke ochtend. Maar wij zijn eigenlijk een commerciële zender, zoals dat heet. Dat betekent dat onze lonen betaald worden met de reclameblokken die worden uitgezonden in onze programma's. Aan de andere kant, aan de Reijerslaan, dat is dan weer een openbare omroep. En die lonen worden onder andere betaald, ook een beetje met die reclame, maar ook met het geld van ons allemaal. Dus met de overheidsgeld worden die lonen daar betaald. En dat betekent ook dat die VRT een soort van contract heeft met ons allemaal, met de overheid. En dat ze allerlei dingen altijd moeten doen. Bijvoorbeeld ook bekendmaken welke klachten er binnenkomen elk jaar. En dat lijstje is weer naar buiten gekomen.
2: En dat is altijd spullen.
1: Dat is altijd fantastisch. En het laatste nieuws maakte dan een volle pagina van. Er waren 4700 contacten met kijkers en luisteraars, waarvan 8900 echte klachten.
2: Okay.
1: En daar zitten dan klachten bij. Bijvoorbeeld, presentatoren van Studio Brussel hebben allerlei heilige beelden kapotgeslagen een tijdje geleden. Of soms is er humor in de ideale wereld over alles wat christelijk is, terwijl ze dat niet durven over de islam. En daar storen veel mensen zich aan.
2: En dan kruipen ze in hun pen om dat even te melden.
1: Oké. Dat zijn heel terechte klachten. Maar ook bijvoorbeeld dingen, op een bepaald moment waren er beelden te zien van Mathieu van der Poel, die zichzelf aan het filmen was, terwijl die aan het fietsen was. En dan vonden kijkers dan niet verantwoord dat dat wordt uitgezonden. Want dat, ja, iedereen weet dat dat en illegaal is en gevaarlijk en niet het goede voorbeeld. Maar er zitten ook soms hele grappige klachten ook bij. Bijvoorbeeld mensen die lastig zijn omdat er alcohol wordt gedronken in een sportprogramma als Vive le Vélo.
2: Ja.
1: Maar Vive le Vélo, dat is een gezellige setting in het zuiden van Frankrijk.
2: Ja.
1: Op het einde van een avond, ja, na een ronde met mensen die niet meer moeten rijden. Dat is toch gezellig dat die glaasje wijn.
2: Ja, du pain, du boursin en du alcohol.
1: Maar dan zijn mensen daar soms lastig over. Maar het gaat bijvoorbeeld, elk jaar komen er klachten binnen over het feit dat ene Ben Krabbe te duidelijk laat merken voor welke voetbalploeg hij is.
2: En Jeroen Meus die gebruikt toch altijd te veel boter in al zijn producten? Kan niet. Je somt die klachten nu allemaal op, mooi van de VRT. Maar eigenlijk is het wel een beetje, ja, niet eerlijk toe naar onze luisteraars van onze commerciële zender. Ja, we hebben dat niet, hè. Zo die ombudsdienst,
1: die klachten,
2: lijn, die service. Ja, ik vind, onze luisteraars hebben ook recht op het ventileren van hun ergernisjes.
1: Oei, die had
2: dus
1: niet zien aankomen.
2: Ik stel voor, laat ze maar eens binnenkomen, jongens. Ongefilterd.
3: Maak ze
2: binnenkomen.
3: Kapot. Maak ze kapot.
2: Producer Sander, jij gaat op alles antwoorden, hè. Producer Sander, antwoord op al jullie klachten.
1: Dus nu doe je hier officieel klachtenlijn.
2: Story.
1: Okay.
2: Aan het programma Items, Sven, Anke, ik veel. Nu kan het. Alleen vandaag.
1: Via de app.
2: Via de app.
0: Dit is Joe. Sven.

0: Anke had net het lumineuze idee. De VRT die maakt elk jaar bekend welke klachten er zijn binnengekomen over hun programma's en over hun medewerkers. En er zit ook best wel wat onnozele klachten tussen dat je denkt, waar mensen toch eigenlijk azijnpissergewijs over kunnen lullen. Maar ja, jij zei, we gaan ook de klachtenlijn hier even openen over ons programma. Laat maar komen.
1: Ja, Pascal stuurt, ik heb nog nooit een nummer van Dana Winner gehoord bij jullie.
0: Is dat
1: dus
0: zo?
1: Bij deze graag woordeloos. En Christophe zegt, ja, meer Fiocco en Faithless. A-U-B. Iemand stuurt, ik vind het niet kunnen dat Sven nooit een knuffel wil van Anke. Dat is echt ondankbaar. Oh. Dat lijkt alsof AB uit Hasselt dat gestuurd heeft. Ja. Maar nee, het is Manu Carliers. Dus echt een luisteraar die dat gestuurd heeft. Ja. Ben zegt, mijn klacht is dat ik daarnet bij het nieuws geen verkeersoverzicht heb gehoord.
0: Okay.
1: Het klopt inderdaad, Ben, want er was niks.
0: Nee, er waren geen files.
1: En om een beetje, moet je zeggen, vlotheid te creëren op de radio, zeggen wij dat niet, er is geen verkeer, maar doen wij gewoon door.
0: Ja.
1: Peter zegt, ik vind het stom dat jullie geen afscheid nemen van de luisteraar om 10 uur.
0: Ja.
1: Dat wij nooit dag zeggen.
0: Oh, ja.
1: Dat is ook een beetje zo, omdat wij ook zo de continuïteit van de vrolijke vrienden, hè, snap je? Zo van,
0: ja, maar wacht eens even.
1: Is weg,
0: weet je wat er ook gebeurt, dat weet je toch wel, om 9:30, dan hebben we nog een gesprek, koffie tanken met Sven en Anke.
1: Ja.
0: Er zijn dan bedrijven die een plaat eraan vragen. Die platen komen dan aangekondigd door die luisteraars. En ondertussen zijn we al aan het vergaderen, jongens, voor wat er de volgende dag gaat in ons programma zitten.
1: Jurgen zegt dat jij je haar wel eens mag kammen.
0: Ja, dat is waar. Dat vergeet ik soms wel. Dat doe ik niet elke dag meer consequent.
1: Ja, wel, maar ik vind het eigenlijk wel plezant. Zou ik een inkijk in jullie hoofdjes?
0: En een andere Jurgen die zegt, ja, mijn klacht is dat jullie vroeger moeten beginnen in de ochtend. Mijn werkdag zit er al voor 3/4 op. Dat is Jurgen de baas, dat is een bakker natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dus die zou willen dat wij om 2 uur beginnen. Wat denkt de Sander?
1: Maar wij overwegen dat.
0: Ik vind het prima.
1: We weten, we doen gewoon van 12 tot 9. Van middernacht tot 9 of zo.
0: Ja, sorry.
1: Allee, hier is woordeloos. En als er nog...
0: Dit is niet woordeloos.
2: Het is van de wereld.
0: Het is het dak van de wereld.
1: Oei, sorry. Ja, ja, maar dat is toch niet het gevraagde nummer,
0: vriendje. Ja, oké, sorry, excuseer. Dan is het
2: sorry.
3: Vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
7: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Auto 5.
9: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: We zitten met een klachtenlijn deze ochtend.
1: Ja, we hebben daarnet een bitteke, echt 2 seconden, Dana Winder gedraaid.
0: Ja.
1: Nog niet van het nummer eigenlijk dat de klachten...
0: En wel woordeloos, maar ja, die hadden niet meteen klaarstaan.
1: Pascal, goedemorgen.
0: Dag Pascal.
2: Goedemorgen.
1: Hey, ben je echt de grootste Dana Winder fan ter wereld?
2: Misschien niet de grootste, maar toch wel redelijk groot.
1: Ja, want je hebt toch wel meermaals gestuurd van... je hebt nooit Dana Winder gedraaid. Want je bent een jonge gast, hè? Hoe ben je zo fan geworden van Dana Winder?
2: Dus vanaf we klein waren, dat we dat geregeld hoorden. En ja, dan hadden we wel eens een liedje of 3.
0: Ja.
2: Die veel afgespeeld werd. En dus blijven hangen.
0: Dus wij hangen.
1: Ja, maar het is heel mooi.
0: En ze kan heel goed zingen, hè. Dana is een hele goede zangeres.
1: Het is een hele toffe.
0: En een lieve madame ook nog. Ja, jij zal gereden. Ik had op het dak van de wereld klaarstaan. Sorry, dat was de verkeerde. Mijn excuses daarvoor.
2: Oh, kan ik ook mee lezen, hoor.
0: Kunt je ook mee leven? Oké, dan doen we toch. Ja, sorry.
1: Pascal, voor jou. Geniet van de oplossing voor jouw klacht, hè.
0: Zullen we, man.
2: Ja, dankjewel.

0: daarna Danne Wilner op de radio dankzij de klachtenlijn.
1: Er zijn ook wel nu klachten binnenkomen van Kevin en Wim die zeggen, wij draaien te veel Danne Wilner. Ja. Er komt nog een klacht binnen van Sophie van den Broeke, die zegt, mijn berichtjes worden nooit voorgelezen. Sophie van den Broeke, bij deze is dat gebeurd. Verder komt ook nog binnen, Erwin zegt, het stoort mij dat Sven lacht met Anke haar privéverhalen, maar hij zelf vertelt niets over zijn privé.
0: Dat is wel waar.
1: Zij gehuwd, wat doet zijn partner?
0: Ja,
1: en zo
0: waar.
1: Van die dingen.
0: Ja, is waar.
1: Verder komt nog binnen, Anke maakt veel te weinig reclame voor frietjes en Sven doucht echt veel, veel te veel.
0: Die laatste heb je zelf verzonnen.

0: half zeven. Een tip voor een niet verdikkend leven. Ja, een tip om niet te verdikken.
1: Oké.
0: Stop met de eiwitten-hype.
1: Oh, wacht.
0: Laat me uitpraten.
1: Laat me uitpraten.
0: Kijk, jij bent een intensieve sporter.
1: Ja.
0: Dat is het, dat is alles. Als je intensief sport...
1: Ja?
0: Een gek die om 3 uur 's nachts opstaat om op zijn loopband te staan, dan mag je eiwitten vreten
1: ja,
0: zoveel je wil.
1: Ja.
0: Ja, maar als je dat niet doet,
1: dan moet
0: geen
1: het
0: zin.
1: Niet.
0: Dan verdik je alleen maar. Maar de eiwittenhype, dat is zo. Ja, dat is weer nu het ding. In alles moeten eiwitten zitten en proteïne. Want proteïne, dat gaat ons leven redden. En daar gaan we allemaal knap van worden van proteïne. Dus Aldi is nu ook op de kar gesprongen.
1: Ja, iedereen doet het.
0: Maar
1: ja,
0: Sanne Moeha, dat is de diëtiste van HLN, die zegt vandaag doe het niet. Want die eiwitten moeten ook ergens vandaan kopen. Hè? Want tegenwoordig stoppen ze eiwitten in limonade, pizza's. Alleen in frietjes zitten nog geen eiwitten. Maar ze zegt, dat komt uit melk, dat komt uit erwten, dat komt uit soja. Dus dat is een extra toevoeging aan uw eten.
1: Ja.
0: En als het niet de bedoeling is om bij te komen, of dat je intensief sport en aan spieropbouw doet, want dat doen die eiwitten, die zorgen voor spieren, dan is dat debiel.
1: Niets doen. Ja, het is eigenlijk wel een goede tip. Ja, want ik doe het uiteraard wel, als ik zo een zeer zware inspanning heb gedaan, zo heel hard gesport, dan doe ik ook poederken. Hè. Dan doe ik zo whey. En dat is dan water bij, of melk kan je er ook bij doen, maar dat doe ik niet. Je shake dat goed. En dat is inderdaad, als je aan spierafbraak of opbouw aan het... Dan moet je dat wel even doen.
0: Kleine noot nog. Wat. Het gaat over de bewerkte proteïne, want je hebt ook onbewerkte proteïne. Zoals suiker, eitjes en gewoon kipfilet.
1: Ja, dat is allemaal heel goed.
0: Dat kunnen we wel eten.
1: Ja.
0: Voilà, maar dat is het enige begin.
1: Toch met alles, maten is toch het belangrijkste. Je moet met niks overdrijven.

0: Ik denk eigenlijk dat onze producer dat ook wel eens durft te zeggen zo. Hey, kameraad, opletten, hè. Zag je
1: ik
0: dat?
1: Was juist aan het eten, sorry.
0: Ja, maar ben je aan het eten?
1: Dan boterham, maar lekker. We zijn aan het ruilen met Anke.
2: Ja, ik zei, ik had geen ontbijt.
0: Ja?
2: Tom had het niet gemaakt voor mij.
0: O, ja.
2: Had een beetje woorden gisteren en dan zie ik dat meteen in de frigo, dat hij geen ontbijt heeft gemaakt.
0: Had een beetje woorden gisteren, dan zie ik dat in de frigo.
2: Maar, dan zie ik in de frigo dat ik geen ontbijt heb. Ik dacht, oké. Dan heb ik een pak koeken meegenomen. De chocolate chip van de Albert Heijn-merk. En ja, dan, maar ik had eigenlijk zin in een boterham, want uiteindelijk wil ik ook wel goed eten.
0: Ja.
2: Dus ik zei, nu moet ik die koeken eten. Ja. Toen zei Sander, wil je boterham van mij? En heb ik een koek gegeven aan hem.
0: Interessant verhaal toch weer voor een raam.
2: Sorry, ik denk dat de mensen echt denken, wat leuk om te weten dat Anke ook woorden heeft met haar partner en dat ze dan ook gestraft wordt door geen ontbijt te krijgen 's ochtends. Ja. De mensen horen dat graag, die dingen van dat wij ook maar normaal zijn.
0: Ja, alleen geniet ervan.
2: Even zoals het is.
0: Kameraad.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
5: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
11: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
11: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
13: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
14: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
13: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
15: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
17: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
18: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
19: Xina.
18: Xina, ja aan je dromen.
20: Dit is Joe 80s and 90s.

0: van de dag.
1: Prijsbeesten, we zijn het allemaal.
0: Oeh.
1: Maar dan wel gemiddeld. Gemiddeld mediaangewijs. Ik zal het even uitleggen. Uit cijfers van de Universiteit Gent en de Key Trade Bank blijkt dat het mediaanvermogen, en mediaan dat is de helft heeft meer en de helft heeft minder, van ons allemaal, van de Belgen, vorig jaar gegroeid is. Het groeit wat minder snel dan vroeger, maar we zijn nog altijd rijker aan het worden. Gemiddeld bezit een gezin in ons land 286.250 euro. En dat is heel veel geld. Ik denk dat heel veel mensen denken, dat staat helemaal niet op mijn spaarrekening.
0: Het huis zit erbij, toch?
1: Het huis zit erbij.
0: Oh, anders zit ik er ver onder.
1: Ja, nee, ik ook. Het huis zit er wel degelijk bij, ja, inderdaad. Dat is het grootste deel van het vermogen van de Belgen altijd geweest. Wij zijn met die baksteen in de maag geboren. Daarnaast zitten veel mensen hun geld op een spaarrekening in plaats van te beleggen. En je hoort altijd elke expert zeggen, beleggen is veel slimmer. Want de rente is heel laag, enzovoort, enzovoort. Maar ja, ik doe het ook. Als ik er nog iets over heb na mijn huis af te betalen, dan gaat het ook op een spaarrekening.
0: Ah ja, ik durf niet beleggen. En ze zeiden toch ook van, een tijd geleden, je moet investeren in goud, goud, goud.
1: Gold.
0: En nu is die prijs ook naar beneden aan het gaan. Ik vertrouw niemand meer. Ik smeer.
1: Ja, de meeste gezinnen hebben een grote spaarbuffer. Vaak zelfs genoeg om meer dan een jaar zonder inkomen te leven. Meer dan een jaar, meeste gezinnen. En heel straf, je had het misschien niet verwacht, maar de jongeren, de generatie Z, Gen Z, hè, die sparen relatief veel. Meer dan vroeger. En dat heeft te maken met het feit dat ze ooit een huis willen kopen. En dat iedereen ondertussen, zeker in die generatie, en ook ouders van mensen van die generatie, weten dat de huizen steeds duurder aan het worden zijn. Steeds moeilijker is om nog een huis te kopen. Dus ja, maar de rijkste groep is nog altijd, eigenlijk zijn dat onze ouders, de babyboom generatie.
0: Ah ja.
1: Omdat ze het langst hebben kunnen sparen en investeren. En bij de alleroudste daalt het vermogen dan weer. Omdat ze minder inkomen hebben en hun spaargeld beginnen te gebruiken.
0: Maar je hebt na Gen Z komt Gen Alpha, hè?
1: Alpha?
0: Daar zitten mijn kinderen in.
1: Oké. Okay, ja.
0: Dat wordt een fenomenale generatie.
1: Waarom wordt dat een fenomenale generatie?
0: Mijn zoon doet zijn lentefeest op Pinkstermaandag 25 mei. En iedereen vraagt, oh, wat moeten we Max kopen?
1: Ja?
0: En hij zegt tegen iedereen hetzelfde.
1: Ja?
0: Hij wil te geld om een huis te kopen.
1: Om een huis te kopen?
0: Maar hij zegt dat tegen iedereen
1: al. Nu al?
0: Ja, ja. Oh, en hij twijfelt in welk huis hij wilt gaan wonen. In dat van ons of in dat van opa, oma en opa. Want als wij dood zijn, dan kan hij daar dan komen.
1: Het gaat heel snel. Het is echt tempo.
2: Sven en Anke.

0: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
1: Wie zijn ze, die mensen? Ik zit met een vraag, jongens. Anke, Sander, wie zijn die mensen? Ik ging net even plassen.
2: Oh nee, geen vettig verhaal. Ik ben net een koek met chocolade aan
1: het. Nee, het is geen vettig verhaal. Het is echt geen vettig verhaal, maar het is een raar. Wie zijn die mensen die naar het toilet gaan met een halfvolle kop koffie?
3: Ja?
1: En vervolgens die op de vuilnis emmer zetten en laten staan.
3: Maar,
1: ja, wie zei dat?
3: Maar je bedoelt...
1: Dat je überhaupt daar... Ik kom nu, ik ga plassen. Dus de lavabo's en daarnaast hangt een vuilnisemmer aan de, met een klep. Ja. Dus je kan daar iets op zetten. Ik kan me voorstellen dat... Maar je gaat al echt de toiletten binnen.
3: Eeuw.
1: Met een kop koffie.
3: Ja.
1: Je zet die daar.
3: Ja.
1: Je was je handen misschien wel, misschien niet. En je gaat naar buiten en je denkt... Dan blijft hij gewoon staan. Wie zijn die mensen?
3: Ja, maar ik denk dat een vergetelheid gaat geweest
1: zijn. Zeker een vergetelheid.
3: Want als je al naar binnen gaat, inderdaad, in de toiletten met zo'n koffie, dan heb je toch al een beetje een raar hoofd. Ik denk
1: zeker.
3: Dat die...
1: Het zijn rare mensen.
2: Ik weet één ding.
1: Ja?
2: Het was een man.
1: Ja.
3: Ah, ja.
1: Ja, bij ons.
3: Ik denk, zou het niet iemand van Willy zijn?
1: Van Willy? Van de rockzender?
3: Ja, ik denk het.
1: Ja, het zou kunnen. Ik weet het.
3: Je hebt daar mensen die trouwringen vergeten. Je hebt daar mensen die...

0: En op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n 286.000 euro. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Professor Koen Engelbrecht.
6: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
5: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
7: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
5: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. Het Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door dat land voordat ze aan boord gingen. Het is nog niet zeker of ze daar ook effectief besmet raakten. Rusland roept alle ambassades in Oekraïne op om tijdig te evacueren voor mogelijke vergeldingsaanvallen op 9 mei. De Russen vieren dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland kondigde daarom een staakt het vuren aan op 8 en 9 mei, maar vreest dat Oekraïne zich daar niet aan zal houden en dreigt dus nu al met tegenaanvallen. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
8: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat iedereen in die finale wel had gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken. Maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
5: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt dat dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht, met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden, maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.
4: Dit is Joe.

0: Show met Sven en Anke.
1: Gaan we bellen met deze madame uit de jaren 90. Kim K heeft toen een hele dikke hit gescoord met Lila Lee. Het is een beetje rustiger en stiller rond geworden. Heeft ook al wat gezondheidsperikelen, dat heeft iedereen wel eens gelezen. Maar ze is wel weer hele toffe dingen aan het doen, dus we gaan haar straks eens bellen.
2: Zeg, misschien zoek jij toevallig een Porsche met gouden velgen.
1: Nee, dank je.
2: Nee?
1: Nee, heb je er in overschot of wat?
2: Ik niet, maar ik ken iemand. Vriendin van mij aan de zee, een verpleegster. Nee, Stefanie Sander, je weet wel.
1: Ja,
2: van wie er 17 voertuigen in beslag zijn genomen.
1: Ja, ja.
2: 17 luxe voertuigen, Porsches, maar ook motoren van Ducati, Harley Davidson, Mini Cooper, van alles. 6 van die 17 worden openbaar verkocht eigenlijk.
1: Okay, okay.
2: Want de Finshop in Bornem, dat is eigenlijk van, Fin staat voor financiën, voor financiën gaat die verkopen. Op 13 mei worden die verkocht. Dan kan je koopjes doen. Maar ik dacht, hoe werkt dat dan? Hè? Moet je dan echt zo naar daar gaan, naar een hangar? Mm-hmm. Maar je kan op 11 en 12 mei alles gaan kijken in Bornem. En dan moet je bieden via mail.
1: Okay.
2: Zo werkt dat.
1: Of via mail?
2: Via mail.
1: Okay.
2: En de 13e wordt dan beslist of jij het hebt, ja of niet. En je denkt van, waarom worden die al verkocht? Want dat onderzoek is nog bezig. Maar dat is omdat die wagens heel snel hun waarde verliezen als die te lang stilstaan.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: Dus nu, dat geld, dat gaat ook niet meteen uit de staat. Dat blijft nog eigenlijk van Stefanie. Maar als de zaak wordt uitgesproken, dan gaat dat geld waarschijnlijk naar de staat.
1: Oké. Okay. Paris Saint-Germain, ik heb gisteren nog gekeken naar het voetbal. Heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal na 1-1 gelijkspel tegen Bayern. Dat is heel, heel raar eigenlijk. Maar doordat Kompany daar de trainer is en zo goed eigenlijk wel dat aan het doen is, word ik dan automatisch een beetje supporter van Bayern München. Ik weet niet, ja, dat is een beetje chauvinisme waarschijnlijk. In elk geval, ze kwamen vroeg op achterstand, konden het tij niet meer compleet keren, ook al werd het 1-1. Ja, en Kompany, ik vind als trainers te veel dingen steken op de scheidsrechters, dat vind ik altijd wel een beetje jammer, want ik vond het gisteren toch wel jammer genoeg duidelijk dat PSG de betere ploeg was tegen Bayern München. Dat zeiden ook alle analisten, maar daar was Kompany het niet helemaal mee eens. Die zei, ja, dus we waren eigenlijk even goed, zegt hij, vind ik, waren even goed. En er waren toch wel beslissingen met penalties en toestanden waar ik van vond dat het niet helemaal eerlijk was.
2: Eigen kind schoonkind.
1: Ja, eigen kind schoonkind. Luisteren.
3: Penalty in Paris, we have a totally different opinion. Completely. The penalty today, we have a totally different opinion. Completely. And obviously the red card. But of course, in a game where in the end we talk about two top teams who played a really, really close match. If you saw a clear, better team, then you have good eyes, better eyes than mine. But I saw two very, very equal teams that fought as hard as they could to win the Champions League. These type of referee decisions cannot decide it.
1: Ja. Oké, vindt het. Ja, oké. Okay. Ja, voor helemaal. Maar weet je, er komt een finale aan met PSG en Arsenal. En ja, ik ga weer niet voor PSG supporten, want dan is het Limburg boven. Hè.
2: Leandro
1: Trossard.
2: De Schmos,
1: ja, dat klinkt een beetje zo.
2: Dat
1: inderdaad.
2: Dat is normaal.
1: Hè.
2: Toen hij de eerste keer bij ons het nieuws zat, hè, producer Sander, toen dacht ik echt, man, de Schmos, die maakt het nu ook als voetballer.
1: Ja.

0: dieselgeur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Bij Super EXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super EXL.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Koop nu bij jouw Prikantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prikantik, uw drankenspecialist. Joe

0: even terug in de tijd, beste vrienden. We gaan naar het jaar 1998. Wij hadden nauwelijks onze plechtige communie gedaan, Anke.
1: Ja.
0: Wij allemaal.
1: Ik zat nog in de categorie.
0: Ja, inderdaad. 1998, toen brak de Oost-Vlaamse Kim K. keihard door met dit hier. Met Lila Lila Lila. Ze werd een ster in ons land, in Nederland en in Frankrijk. Ik weet nog goed, ik was ook op reis in Egypte. En de taxichauffeur speelde Lila Lila. Volle bak, ja, 28 jaar later. En toch ook wel wat gezondheidsproblemen later staat ze wel weer in de hitlijst. Want het is ja, een beetje stil geweest rond Kim K. Ja.
1: Hey, goedemorgen, dag Kim K.
0: Dag Kim.
2: Hallo, goedemorgen, dag Sven, dag Anke.
1: Hey, we gaan het hebben over het goede nieuws. Maar we willen nog even die gezondheidsperikelen. We weten allemaal dat jij aan je bed gekluisterd bent, maar al jaren. Maar hoe moeten wij ons dat leven voorstellen, Kim?
2: Ja, dus eigenlijk wij zoals het hoort in bed en niet eruit. In september al 10 jaar nu dat ik er echt letterlijk niet uit kan. Dus ik kan niet stappen, ik kan ook niet zitten, ik kan alleen maar liggen voorlopig. Dus,
1: En jij, wat doe jij dan? Hoe bestaat jou? Ja, hoe ziet jouw dag eruit? Hoe laat word jij wakker? Wat doe je dan de hele dag? Wie komt jou helpen?
2: Ik heb fantastische helpertjes rond mij, van overal een beetje. Die mij de nodige dingen bezorgen, die mij helpen. En ik heb mensen die boodschappen doen voor mij, ik heb mensen die komen poetsen. Dus ik heb een beetje een team rond mij opgebouwd die het mogelijk maken dat ik toch zelfstandig thuis kan blijven leven, want ik woon alleen in mijn eigen huis. Dus het grootste deel van de dag ben ik hier alleen. En ja, voorlopig lukt dat. Dan trek ik mijn plan zo. Dus het is wat het is.
1: Maar ja, kijk je dan heel de tijd televisie? Lees jij een boek? Hoe vul je dan de dag?
2: Ja, ik ben heel veel bezig met muziek eigenlijk. Heel veel muziek luisteren, zelf schrijven en ook weer zingen. Maar eigenlijk niet zo heel veel tv en boeken lezen. Ook niet zo vaak eigenlijk. Dus heel veel muziek.
1: Ja, en is het dan de muziek ook die jou eigenlijk overeind houdt, om het zo te zeggen, tussen aanhalingstekens, die jou erdoor sleept? Want het is toch ontzettend zwaar, zo'n leven.
2: Oh ja, ik moet zeggen dat ik daar redelijk positief in sta. Ik heb wel heel veel last, omdat ik nu bijna 10 jaar in bed lig. Ik krijg ook doorlichtwonden en zo. Dus de pijn is soms moeilijk, maar muziek is inderdaad een grote escape voor mij op veel gebieden. Dat, muziek is emotie. Dus op goede momenten droevige goede muziek. En op andere momenten dan meer droevige muziek. Dus dat gaat mee met mij en daarin kan ik mijn ding kwijt, en ook met zelf weer te schrijven, te zingen, is mijn wereld ook weer open gegaan, sta ik weer in contact met mensen over de hele wereld, heb ik weer een doel, heb ik weer iets om naar uit te kijken, en heeft zelfs mijn wereld nu wel veranderd, moet ik zeggen. Ja.
0: Want Kim, het straffe is wel dat werkt ook nog altijd in muziek. Het is niet meer de Lila Lee van destijds, maar je staat in buitenlandse hitlijsten met de muziek die je maakt. Hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Want we gaan iets laten horen, wat nu echt aan het scoren is op dit moment in veel buitenlandse hitparades. Summer Again is het. Hoe zing jij dat? Want je kan niet naar een studio gaan om daar te gaan zingen, hè?
2: Ja, dus het begint met een tekst. Ik schrijf mijn tekst zelf tegenwoordig allemaal. En dan zoek ik een producer die daar met mij een track rond maakt. En dan, dan heb ik een heel leuke jongen uit Aalst. Een audio-ingenieur die hier bij mij thuis komt. En die brengt zijn heleboel mee uit de studio. Dus we hebben hier alles wat in de studio dan rond mij, dat we dat opbouwen. En dan zing ik echt van op mijn rug liggend van in bed mijn liedjes in. Ja.
0: Dan, al liggend zing jij dan die dance hits, want het is meestal dancemuziek die je toch maakt. Hè?
2: Ja.
0: En dat is wel heel bijzonder. We gaan eens laten horen, een stuk laten horen. Van Summer Again. Maar blijf aan de lijn. Blijf aan de lijn.
2: Ja.

0: wel catchy.
1: Ja, ja, ja.
0: Leuk.
1: Het is wel plezant wat je aan het maken bent. Denk ik.
0: Ja, ik snap dat je daar wel heel veel vreugde uit haalt. Want intussen komen ook heel veel berichtjes binnen van Joe-luisteraars die zeggen... Amai, wat een sterke vrouw is Kim. Heel veel respect voor jou, heel veel moed. En wat een levensvreugde sta je uit. En ook heel veel mensen zeggen van... Amai, hoe wij soms kunnen zagen over banale dingen als je weet van... Ja, dat Kim al 10 jaar gewoon plat ligt.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, daar leer je heel veel lessen. En ja, mensen zeggen ook, hoe hou je dat vol? Maar je leert andere dingen heel erg waarderen inderdaad in het leven. En als je op je 26 een kankerdiagnose krijgt, dan is het enige wat ik voel dankbaarheid dat ik er nog ben. En dan probeer ik inderdaad niet te kijken naar de dingen die ik mis, maar de dingen die ik wel nog heb. En ik heb... een goede papa nog altijd die dicht bij mij staat en dankzij wie ik dit ook een beetje kan doen. En dan, ja, ik zeg de mensen die mij helpen, dat zijn ook vrienden en vriendinnen eigenlijk. En ja, het leven ziet er goed uit en ik kijk nog altijd vooruit en... ja, ik heb plezier.
1: Er zijn een paar mensen, ik ga de vraagje toch stellen, Kim. Een paar mensen hebben ze ook gesteld. Is er ergens, uitzicht op beterschap ooit nog? Kan het nog anders worden in je leven? Of gaat het dit altijd zijn?
2: Ik heb het onlangs heel grondig aangepakt met een dokter die ook zei van... Kim, allee, je kan hier toch zo niet blijven liggen. Ik ga mijn best doen voor jou. We zijn daaraan begonnen in november. En we hebben in 3 ziekenhuizen echt advies gevraagd en voorlopig... is er niet echt iemand die zegt, ja, kom maar af, wij kunnen je helpen. Mm-hmm. Dus het is vooral mijn bot eigenlijk dat volledig vergroeid is nu. En ik heb ook zware osteoporose. En ja, mijn heupen bewegen niet meer, mijn knie bewegen niet meer, of kunnen meer plooien. En ze kunnen geen prothese steken, omdat mijn bot eigenlijk te broos is om dat aan te kunnen. Dus zolang er geen eigenlijk nieuwe therapie is om die bot aan te maken, is er niet meteen een optie op wetenschap, nee. Mm-hmm.
0: Heel erg bedankt dat wij jou mochten bellen. Want ik denk dat iedereen die jou gehoord heeft net... die boodschap mee gaat nemen vandaag... en heel de dag ermee bezig gaat zijn. Van inderdaad, dankbaar zijn voor hetgeen je hebt. En niet altijd zakken om hetgeen je niet hebt. En in jouw geval is dat echt wel heel bijzonder dat jij dat kan.
1: Kim, veel succes met alles wat je muzikaal gaat doen. Maar we hebben ook toch nog goestingen dit gekregen. Dus dat gaan we toch ook eens doen als je niet uitkomt.
0: En dotjes in ons haar. Met van die, en kakjes met haarsprieten uit.
1: Zo. Kim K, sterke, lieve vrouw. Veel succes met alles. Hè.
2: Dankjewel.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
9: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: We doen dat nu in dit seizoen al elke dag rond dit uur. Het cijfer van de dag. Anke gaat er altijd redelijk enthousiast in mee. Maar vandaag, jongen, alle remmen los.
1: Alle remmen los.
0: Het vorige gesprek met Els Keimeulen, dat was hier al vol een ambiance in de studio.
1: Ja.
0: Het gaat over feit. Jij vroeg je terecht af, heeft de KU Leuven daar nu echt onderzoek naar gedaan? Het is echt onderzoek. En trouwens...
1: Maar welke faculteit dan?
0: Luisteraars van ons hebben die student op bezoek gekregen die dat waarschijnlijk als eindwerk of als doctoraat of weet ik veel wat heeft gemaakt. Ik weet het niet, maar de gemiddelde Vlaming heeft 200 kledingstukken in zijn kledingkast liggen en hangen. Blijkt uit een onderzoek van hen. Een kwart van die kleren dragen we overigens niet. En 40% heeft tweedehands kleding in zijn kast.
1: Ja, ik vind dat heel weinig, 200 kledingstukken. Wat dat wil zeggen, alle winterjassen, al uw badpakken, kousen of whatever. Dat doen we toch, Els. Dat is toch veel te weinig. Mensen hebben toch geen eerlijk antwoord gegeven aan die student.
2: Ik vind dat zelf nu ook niet zo superveel. Maar ja, als dat een gemiddelde is, er zijn misschien ook mensen met 20 kledingstukken in de kast, dus dan haalt dat een beetje dat getal naar beneden, denk ik dan.
0: Ja.
1: Ja, wij zitten met een producer, een man alleen, die knikt, die heeft heel weinig en alles wat hem heeft draagt hem de hele tijd, hè Sander?
3: Ik heb een systeem, ik heb die kap, ja, ik ben een neurot, hè, even zeggen vooruit, maar de kapstokjes en ik draai die dan om, zodat je na een paar maanden weet, oh, dit heb ik eigenlijk al maanden niet meer aangehad en na een jaar weet je, als het nog niet doet, gooi je het dan weg.
1: Amai, dat is echt zo'n tip die ze aan vrouwen geven en jij doet dat ook?
3: Daarom is mijn kleedkast altijd opgeruimd. Maar ik ben ook gewoon helemaal niet fashionable. Dat geef ik ook toe, Els.
1: Ja, dat maakt niet uit.
3: Maar ik heb een mooi lichaam, dat
1: je
3: maakt
1: hebt
3: niet uit.
1: Een kathedraal, uiteraard.
0: Els hangt aan de lijn.
1: Ja, Els.
0: Hallo.
1: Maar heel veel vrouwen sturen het ook van, ze kunnen niks weggooien. Maar we willen weggooien. Nee. Hoe moeten we dat doen?
2: Ja, dus in principe, als je iets een half jaar, een jaar niet gedragen hebt, dan gaat het er niet meer van komen. En wij denken dan altijd, ja, maar dat komt allemaal nog terug in de mode. En misschien voor mijn kinderen. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Want alles komt wel terug, maar er is dan net dat detail anders. Of die kleur is dan niet meer goed. En onze kinderen, die willen onze kleren niet. Dat heb ik ondertussen ook al gemerkt bij mijn dochter. Dus weg en dan maken we er andere mensen mee blij. Of je verdient er een centje mee bij voor wie zich door Vinted wil ploeteren. Dus ik zou dingen zelf ook niet te lang bijhouden.
1: Nee, hè? Maar ja, wij blijven dan weer, want dan denk je, oh, weer ruimte, we gaan weer bijshoppen. En wij trappen toch in veel valkuilen.
2: Wel, de belangrijkste reden waarom wij zoveel kleren te veel hebben, is omdat wij shoppen voor iemand die we eigenlijk niet zijn. We kopen voor als we twee maten afvallen.
1: Ja.
2: Of we kopen voor als we straks cooler zijn, want dat is allemaal ons plan. Ja, maar wij gaan wel cooler worden of hipper worden. Of we kopen voor die job die we willen. Ja, maar als ik die in outfit, dan gaat die sollicitatie lukken. Dus we hebben heel veel dingen die we kopen, want straks, misschien, ooit. En dat komt er doorgaans niet van. En dus we kunnen maar best gewoon gaan shoppen met het idee van, zal ik het morgen aandoen? En als daarop het antwoord nee is, nee, want ik pas er eigenlijk niet in. Nee, want het is toch eigenlijk te speciaal. Of nee, want ik durf dat toch niet in een groene maatpak. Ja, dan moeten we het laten hangen.
1: Ja, echt. En als inderdaad niet blind staren op het model online. Want dan zie ik inderdaad iemand die 30 kilo weegt met een hele coole outfit. En dan denk ik, ja, dat wil ik ook. En dan, ja, ik ben daar dan een tientonner mee. Ik ben daar een tientonner mee. En dan denk ik, oei, dat is niet hetzelfde.
2: Nee.
1: Ja, en ook inderdaad een andere stijl. Als je altijd zo wat donkere kleren hebt, je voelt je daar goed in. Maar dan zegt iemand met wie je gaat shoppen, maar zie je wel, kleur staat u ook. En onder die peer pressure, ook van de verkoopster, koop je dat dan. En dan hangt het in de kast, dat groene maatpak.
2: Ja, want eigenlijk, Anke, moet je altijd alleen gaan shoppen.
1: Okay.
2: Andere mensen die beïnvloeden of die zeggen ja, jawel. En zeker doen. En eigenlijk ben je nog maar je eigen beste raadgever. En in die paskamer heb je meestal het gevoel in je buik van ja, dit wil ik. Of twijfelgevallen. En dan gaat die vriendin zeggen jawel. Dus alleen is echt de beste manier om te shoppen. Zonder man, zonder vriendin, zonder collega. Gewoon alleen.
1: En
2: eerlijk zijn met jezelf.
1: En ook, weet je wat ik altijd doe? Kleine tip. Ik koop gewoon de hele paspop. Dus ik vind combineren heel moeilijk.
0: Staan die poppen allemaal bij haar thuis?
1: Ik kijk gewoon, hoe hebben ze dat hier gecombineerd in de etalage? En dan koop ik de hele set. Want anders, ik heb het al gehad, als ik iets alleen koop, het boven- of onderstuk, weet ik niet hoe ik het moet combineren.
0: Maar Els, mag ik iets vragen? Heeft het ook niet te maken dat mensen zoveel kleren hebben, omdat het allemaal soms toch eigenlijk gewoon veel te goedkoop is geworden? En langs alle kanten rond je oren wordt gesmeten met dat online aankopen, waardoor dat is toch ook, ecologisch, dat is toch allemaal ook niet zo verantwoord. Hè. Dat is toch ook jammer. Hè.
2: dat is niet verantwoord en dat is een groot probleem. Vroeger, maar ja, echt lang geleden, 25 jaar geleden, was een kledingstuk een investering. En dan moest je over nadenken, koop ik die blazer, want ja, dat kost wel wat. Vandaag, ja, kost alles niks als je bij die fast fashion ketens koopt. En ons Instagram-algoritme stuurt maar, hè, dit en dit en dit moet je hebben. En kijk eens naar die influencer en het kost allemaal niks. Dus ja, dat is een groot probleem. En trouwens, tweedehand is eigenlijk ook een probleem, want dat is zo'n beetje een vals gevoel van we zijn hier duurzaam bezig, maar we kopen daar ook te veel van. Net omdat het klaarblijkelijk zo goedkoop is, maar dan, ja, dan is dat tweedehands ook niet meer zo duurzaam. Hè? Als je kledingkast vol tweedehands ongedragen stukken ligt, ja, dat is net zo onduurzaam als fast fashion kopen eigenlijk.
1: Ja, en echt, ja, nu ben ik echt gemotiveerd. Mijn auto zit toevallig nu op dit moment helemaal vol zakken die zelfs weg moeten. En daarna ga ik het nog eens doen, een rondje, want ik word daar heel moe van in mijn hoofd van te veel spullen.

0: Ik heb wel al een beetje geproefd.
1: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip?

0: vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
1: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
0: Het verbod gaat vanaf december in. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
2: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
0: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. 2 Britse passagiers die eind april het cruiseschip verlieten waar het Hantavirus circuleert, zijn thuis zelf in quarantaine gegaan. En ook enkele mensen die met hen in contact zijn gekomen. Dat zegt Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk. De 2 hebben geen symptomen, maar ze worden wel nauw opgevolgd. Al 3 mensen op die cruise zijn overleden. Virologen bij ons benadrukken dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft een rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. Het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League voetbal. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
3: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er één duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
0: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Zeg, we hadden het net over, ja, over dat we 200 kledingstukken gemiddeld thuis hebben. En dan zei Anke, ja, maar ik blijf ook maar kopen, veel te veel. Heel grappig, want Date Night is vandaag weer gelanceerd. De pot en vodcast van onze Tess. En vanavond ook te beluisteren hier op Joe. In een nieuwe aflevering is de gast Red Sebastian. Hij heeft tegenwoordig vorig jaar ons land, dat weet je, op het Eurovisie Songfestival. En hij zegt, heel grappig, dat hij shopverslaafd is. Okay. Ja, kopen, kopen, kopen ook.
1: Ik heb echt een probleem. Ja, ik moet in therapie. Ja.
2: Een shopverslaving.
1: Maar dat heb ik van mijn mama.
2: Voor te lachen of echt?
1: Nee, dat heb ik echt van mijn mama. Ja.
2: En hoe ver gaat dat?
1: Bestel wel wekelijks iets, denk ik, ja.
2: En stuur het ook veel terug.
1: Ik bestel wat dingen en dan zie ik ook wel wat dat er past en wat dat er mooi is. Maar meestal bestel ik wel enkel wat ik echt al mooi vind.
2: Ja.
1: En dan is het een klein beetje een rouwproces in mijn hoofd als het dan niet mooi is. En als ik het dan moet terugsturen. Maar dan is het wel goed voor mijn portefeuille.
0: Wat een verhaal.
3: Ah, shoppen, wijnen. En zo heeft iedereen zijn afwijkingen.
0: Ja, dat is wel. Ja, ik kan hem nu al beluisteren op alle mogelijke platformen. De Pot Podcast Date Night.
4: Dit is Joe.
5: Joe 80s en 90s.

0: danken.
1: We moeten het even over een ander artiest hebben. Over Sting. De grote Sting die heel veel Grammys heeft gewonnen. Heel veel prachtige liedjes heeft gemaakt. En die daar ook veel geld mee bij een B heeft weten te harken. Zijn fortuin wordt geschat op 550, 600 miljoen euro. Dat is, niet, dat is al heel veel geld.
2: Dat is echt veel, hè?
1: Dat is heel veel geld, ja. Maar Sting heeft nog eens herhaald. In een interview heeft dat nogal eens gedaan in het verleden. Maar nu in een Amerikaans televisieprogramma bij CBS heeft hij uitgelegd waarom hij dat miljoenenfortuin niet met zijn kinderen gaat delen. Hij heeft 6 kinderen, Sting. En hij heeft dat al vaak gezegd. Ja, ze krijgen van mij eigenlijk niks. Ze moeten op niks rekenen. Ik ga het zelf of proberen op te leven, of ik ga er fijne dingen mee doen, maar zij moeten er niet van uitgaan dat ze iets gaan krijgen.
2: Och.
1: Ik zie nu al de wenkbrauwen.
2: Ja, ja, ja.
1: En pas op, hij heeft daar een straffe uitspraak over gedaan. Hij zegt, als je kinderen weten dat ze dat geld gaan krijgen, ik vind dat een vorm van ernstig misbruik.
2: Oh.
1: Zegt hij, ja. Want die leven daar dan naar. En dat is een molensteen wat rond hun nek hangt en ze maken er zelf niks van. Ik heb het zo vaak zien gebeuren, zegt hij, met kinderen die rekenen op de trust funds die door de ouders al zijn samengesteld. Ze bakken er niets van. Hij zegt, mijn kinderen zijn nu toevallig allemaal heel erg ondernemend. En ik denk dat dat misschien een beetje is omdat ze altijd geweten hebben dat ze voor elke cent die op hun rekening gaat staan, moeten werken. Ze zijn al opgegroeid in een mooie omgeving, daar kunnen ze al niet over klagen.
2: Ja.
1: En zegt hij er wel bij, ja, als het heel erg fout zou gaan met een van mijn kinderen, ga ik die niet ergens in de goot laten liggen. Dat ga ik niet doen. Hè, dan ga ik er wel voor zorgen. Maar er maar van uitgaan dat er straks 100 miljoen op rekening gaat staan. No way.
2: Ja.
1: Gaat niet gebeuren.
2: Nee.
1: Gaat niet gebeuren.
2: Ach.
1: Je gaat zijn fortuin niet verdelen. Ze krijgen geen
2: erfenis. Er valt zeker heel veel voor te zeggen.
1: Ja.
2: Ja, want je wil inderdaad niet van die tieners zoals een knokken of. Hè.
1: Ja.
2: Dat wil je niet. Hè. Dat is de ergste nachtmerrie dat je van dat krapuul verrotverwende grut krijgt. Maar ik kan me ook niet inbeelden dat die jong van Sting niks krijgen. Dat kan ik me ook niet inbeelden. Allee, bedoel, die gaan wel iets krijgen. Hè. Ik bedoel, nu al gewoon. Allee, als je zoveel geld hebt en je kunt je kinderen een appartementje of een dit of een dat, dan doet je dat wel. Maar ik snap wel echt wel. Allee, voor je het weet heb je echt rotverwende kinderen en dat zijn de allerergsten. Hè. Oh, dat wilde echt niet. Dus
1: en ik denk
2: er valt iets voor te zeggen, zeker.
1: Maar zeker denk ik dat het probleem is van mensen die heel veel geld hebben. Mm-hmm. Want wij allemaal gaan proberen waar we kunnen te helpen. Maar dat zal dan ook mondjesmaat zijn. Hier gaat het over mensen, kinderen die er al van uitgaan op een tiende. Ja, straks komt er 100 miljoen op mijn rekening te staan. Dus waarom zou ik op school mijn best nog eigenlijk doen?
2: Ja, maar gewoon of waarom zou ik lief zijn voor de mensen of whatever. Dan word je echt gewoon een vervelende rotmens.
1: Ja, niet allemaal.

0: Sommige mensen met rijke ouders die denken ook, ja, ze moeten toch geen sting gaan worden eigenlijk.
1: Ja, er komen heel veel berichtjes binnen. Andy zegt, het is leuk en het is de bedoeling dat kinderen zelf voor hun centjes werken. Maar ja, als je welstellende ouders hebt, is het toch normaal dat je iets geeft aan je jung, zoals ik het daar juist zei.
0: Ja, inderdaad. Iemand die zegt, ik ken een zeer rijk persoon en die heeft daar een heel goede oplossing voor gevonden. Want die kinderen weten dat ze natuurlijk in een gouden nest geboren zijn. Maar die zegt, weet je wat, je moet keihard werken, je moet een goede job proberen te zoeken en ik zal je loon verdubbelen.
1: Ah ja.
0: Dus dat is een soort van motivatie. En ik ken ook wel wat rijkere families die grote bedrijven hebben. En daar moeten die kinderen eigenlijk elke stap van het bedrijf doorlopen om ooit eventueel aan de top te kunnen komen. Dan moeten die bijvoorbeeld aan de kassa gaan zitten of dan moeten die gewoon een schoonmaakjob doen om vakantiegeld te krijgen. Ja.
1: Mooie oplossing ook. En Isabel zegt nog, kunnen jullie anders even mijn rekeningnummer doorgeven aan Sting? Dankjewel.
0: Ja, die staat dan zeker op jouw rekening stoppen, uiteraard.
2: Nu zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
3: Crazy Deals!
4: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
5: Amai, dat is echt wel zot.
4: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
5: Is dat ook open op Hemelvaart?
4: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
7: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: De kok en de koning.
1: Ja, morgen kan een gezelschap van 6 een reis naar de zon winnen. 3 finalisten zijn al zeker van hun plek. En het klinkt zo goed, hè. Oh, Caroline uit Wilsbeke, die wil met haar Pink Ladies, dat zijn geen appels, maar dat zijn haar vriendinnen, die elkaar al jaren kennen, willen ze eindelijk samen op vakantie, omdat hun partners nooit meegaan.
2: Dat tof.
1: Ideale situatie.
2: Ja.
1: Erwin uit Borsbeek, die kiest voor een reunie met zijn voormalige collega's van de politie Antwerpen, met wie hij nog eens samen op vakantie wil, omdat ze niet meer op dezelfde dienst werken.
2: Oh, tof.
1: Snap ik ook helemaal. En Suzy uit Bree, die wil, oh, dat vind ik zo schattig, met haar 5 kleinkinderen op vakantie gaan om samen mooie herinneringen te maken.
3: 2 van 9, eentje van 12 en 2 van 13.
1: Zeg maar, ben je daar wel zeker van? Want zo helemaal alleen met 5 kleinkinderen...
2: Ja, je kan ook 5 vriendinnen kiezen, hè.
3: Nee, sorry, ik denk dat ik dood op terug zou komen... Maar dat is het mij waard.
1: O ja, inderdaad, het is heel mooi. Maar ik zou toch iemand extra ook nog meenemen als volwassene. Maar wat een topreis is dat, hè, met 6 een reis naar de zon in een totaal ander gezelschap. Als jij vanmiddag de 4e finalist wil worden, dan kan dat nog. Dan moet je het even via joe.be of via de Joe-app laten weten met wie je op reis wil, naar waar en waarom.
0: Dit is Joe 80s en

0: Live radio, nu zaterdag, Tom en Anke in de namiddag. En wij gaan wandelen met heel veel luisteraars. Ik kijk er ontzettend naar uit. Weer gaat goed zijn. De AG Belgium Coast Walk. En het is ook met bevoorrading onderweg. En ik heb eigenlijk de lijst gisteren gezien en je gaat spijt hebben dat je niet mee kan.
1: Ja, dat wist ik dus niet dat dat met eten was, hè, jongens.
0: De eerste, het is start in Oostende. Al na 7 kilometer is de eerste bevoorrading. In Middelkerken voor iedereen een kleine friet met mayonaise.
1: Nee.
0: 5 kilometer
1: nee,
0: verder. Een frikandel speciaal.
1: Nee.
0: Nog eens friet. Nee, echt. Is niet.
1: Oh, oké. Okay. Oh my god. Maar ik was er toch een beetje mee weg.
0: Nee, ik zag het. Nee.
1: Oh ja, dat zal krachtvoer zijn, want ze moeten niet lopen. Dat is maar wandelen.
0: Ik dacht,
1: dat moet die frieten.
0: Nee, maar het zitten wel grappige dingen. Dus kan niet alles op zon, het is te veel hoor. Maar het begint dus vanaf 8 uur is de bevoorrading voor mensen die vroeg vertrekken. Ja. Vanaf 8 uur. En, Middelkerk is de eerste stop. Overal is er water voorzien en overal is er drank voorzien. Dus dat is goed en dat is belangrijk om veel te drinken als je ver wandelt. Maar het is bijvoorbeeld fruitsap bij op de eerste plek. En dan krijg je zo'n lotus madeleine of een chocolade suikerwafel.
1: Oh,
0: kan je daar krijgen?
1: Optie 2.
0: Of wortelen, kan je daar ook krijgen. Hoeft niet voor jou.
1: Nee.
0: Of sultana, dan kan je daar krijgen. Nee. Dan daarna is het in Westende. Dat is dan weer 5 kilometer verder, word je opnieuw bevoorraad. Dan krijg je onder andere grenadine, als je daar lekker zou vinden naast water. Een tijgerrol. Wat is een tijgerrol?
1: Dat moet ik even opzoeken.
0: Ik weet niet. Also,
1: een tijgerrol.
0: Een rol met suiker op of zoiets. Ah, okay.
1: Oh, is dat niet zo? Ja, dat is lekker.
0: Of een zoute koek. Een zoute koek of een sinaasappel. Dan weer 10 kilometer verder, dan krijg je... Vitit, een isotone drank. Soep en brood wordt daar voorzien.
1: Mm-hmm.
0: Zout koek, snoep wordt daar voorzien.
1: Snoep.
0: En ook Just Russell. Maar Just Russell,
1: dat weet ik wat dat is.
0: Dat is voor als de hond meegaat.
1: Ja.
0: Een voorrading voor de hond onderweg.
1: Oh, dat is wel
0: hoe goed
1: cool.
0: Is dat?
1: Ja.
0: Beetje later, dan als je in Oostuinkerken komt, een rijstaartje. Paprikanootjes, een appel, weer snoep en nog eens voor de hond. Just Russell. Dan in Sint-Idisbald is er een Arla Melk Uni proteïne drink, Powerade. Een trek proteïnbaar, een lotus cakeje, donuts.
1: Een donut?
0: Of een zebra. Die kan je
1: dat allemaal pakken?
0: Een banaan, snoep,
1: kiezen.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. En als je aankomt, CCML en sultana. Maar allee, als je
1: pak
0: dat allemaal
1: mij
0: hoort,
1: snoep mee.
0: Ja, overal snoep in mijn zakken steken voor jou aan het vinden. Maar, weet
1: dat is wel tof.
0: Van alles. Groente, fruit, repen.
1: Och, dus
0: allemaal.
1: De mensen moeten geen knapzak meenemen.
0: Nee. En genoeg water wordt te voorzien. Alle soorten drank. Dus ik vind dat wel fantastisch, hè.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
0: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Medi-market.
5: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Slim naar Antwerpen presenteert...
8: De Wegwijzer.
7: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
9: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
10: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Dat is afgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Joe, 80s en 90s.

0: De take van de week.
1: Dames en heren, beste luisteraars, mogen wij aan u voorstellen het nieuwe amateurgezelschap, toneelgezelschap. Het is eigenlijk wel heel grappig, want Sander, hoe lang werk jij ondertussen bij ons?
2: Drie maanden.
1: Een van de dingen die ik niet meteen wist, maar die je dan later hebt gezegd, is dat jij graag amateurtoneel speelt.
2: Ja, ik ben regisseur en speler in Almere in Riemst.
1: En welke gezelschap?
2: Kunst en Vermaak. En die spelen elke jaar eind januari met veel succes een zeer goede klucht.
3: Ja, die, daar wonen maar 10 mensen en die zitten allemaal in die toneelvereniging.
1: En hoeveel shows doe je dan? Hoeveel voorstellingen?
2: 4. En die zijn dan allemaal uitverkocht.
1: En dat is een zaal van 50 man? Of?
2: Nee, dat zit een kleine 1000 man.
1: In totaal 1000 man? Ja, ja.
3: In totaal of telkens? Nee,
2: in totaal. Dat is
1: veel. Ik vind dat veel volk.
2: Dat hadden bepaalde musicals niet, hoor. Van vorig jaar.
3: Oh, dat denk ik wel. Ja, denk ik wel.
1: Vrees van wel. En welk stuk heb je gespeeld dit jaar?
2: Ik ben altijd heel slecht onthouden. Maar we hebben zo al op een camping gespeeld. Dingen van Ruud Ridder ook. Zo, als ik
3: maar altijd deurencomedies.
2: Altijd om te lachen.
1: Ja. Altijd om te lachen, ja. Fijn, goed. Daarom dachten we, we hebben nu een grotere scène.
3: Ja, we moeten nog een naam hebben, hè. Zo. Zonder Gêne is de naam van ons amateurgezelschap. Want het is echt, het is ook een halve deurencomedie.
1: Ja, maar vier rollen. En Grim, jij speelt geen toneel, heb je?
4: Ik speel... Ik ben eigenlijk nieuwstem, maar jullie... Ik moet altijd opdraven in jullie...
1: Ja, voor één of twee zinnetjes maximum is altijd hilarisch. Want eigenlijk doet je het niet graag.
4: Nee, ik doe dat echt niet graag.
1: Je kunt het eigenlijk
3: En je moest dan een Hollands accent en dan... Ja, dat is echt heel grappig hoe slecht jij dat doet in de zin van dat ik denk, maar dat kan toch niet, Grimmy?
4: Ik overweeg ouderschapsverlof op donderdag.
1: Dus, beste vrienden, alle vier spelen we mee.
3: Maar het is echt van ons alle vier heel slecht vandaag.
1: Maar als je weet wat het zou kunnen zijn, en dat zal wel lukken, denk ik, stuur je het dan maar snel door via de app.
3: En straks kun je nog lachen met de beelden, want je moet Grim Vermeijden zien. Het is bijna gespeeld zo slecht het is.
1: Nee, het is
3: maar
1: echt,
3: het is daardoor ook heel schattig, Grim.
1: Echt veel waar. Succes. Daar gaan we, vrienden.
0: De take van de week.
5: Maar meiteke, je moet jezelf wel een beetje verzorgen, hè?
6: Ja, maar vroeger was ik zo niet, hè? Vroeger was ik altijd... Ja, ik kleedde mij altijd heel mooi op. Ik ging weg met vriendinnen. Gaan eten. De verses en zo. Ik deed dingen. En dan heb ik Rij leren kennen. Ja, toen is dat zo. En dan zag ik daar en op stap gaan. En nu ben ik eigen huisvrouw geworden. Ik zit altijd binnen. Ik kook. Ik was de kleren. Ik hang die op.
5: Ja, maar zolang als jij gelukkig bent, mocht je dat allemaal zijn, hè? Maar ik heb zo het gevoel dat jij niet gelukkig bent.
6: Maar ik ben niet gelukkig.
7: Rij, wat heb je gehoord?
8: Ja, dat ze niet naar de versus gaat, hè. Haar ex bracht haar altijd naar de versus. Ja, dat zou ik nooit doen. Dat is zo van, hier schatje, bedrieg mij maar.
7: Is dat echt alles wat ze zei? Dat ze niet naar de versus gaat?
8: Ja, wat zei ze dan nog? Ah, dat ze niet gelukkig is. Ja.
7: Ze had het ook over het huishouden en zorgen voor jou.
8: Ja, dat hoort erbij.
7: Bij wat?
8: Bij een vrouw zijn.
7: Oké. Bij... Oké.
3: Ja. Versus.

0: Hier, mama. Speciaal voor u.
1: Oh, dat had je echt niet moeten.
2: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
2: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
0: Oei.
3: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify-tools die iemand met AI kunnen uitkleden zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
7: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
6: Het verbod gaat vanaf december in. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald. Voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wiseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
8: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren. Alle gevangenisstraffen. Waardoor de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
6: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog. Door de invoering van de noodwet om straffen tot 3 jaar met een enkelband uit te laten zitten. Argentinië gaat 2500 testen verdelen voor het Hantavirus, nadat verschillende passagiers op een cruiseschip daardoor ziek werden. Al 3 mensen op die cruise zijn ook al overleden. Mogelijk raakten de eerste mensen besmet tijdens een reis in Argentinië, waar die cruise ook aanmeerde. Virologen bij ons benadrukken wel dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft een rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. En het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
9: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er één duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
6: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
4: Dit is Joe 80s.

0: weer met Frank.
1: Gisteren vond ik het niet gezellig en vandaag gaat het van...
2: Maar ik ben ook gaan wandelen en het ging wel goed hoor. Het was behoorlijk oké bij ons. Maar misschien in Limburg niet, hè. Je had over het verschil tussen de twee landgedeelten gepraat, hè, Frank.
1: Wat is het vandaag? Is vandaag voor iedereen hetzelfde?
3: Ja, niet voor iedereen hetzelfde. Het is zo dat er eigenlijk nog redelijk wat bewolking aanwezig is. En ik zie ook op het satellietbeeld dat er toch wel wat gaat en dat wolken zitten. Bijvoorbeeld in het noordwesten, regio Antwerpen zie ik dat bijvoorbeeld. Noordelijke deel van Oost-Vlaanderen, ook in Limburg zie ik dat het toch allemaal wat begint te breken. Op zich is dat goed nieuws, want ja, alle weermodellen gaan ervan uit dat het hele dag grijs gaat blijven. Dus op dat vlak is het dan toch nog redelijk. Verwacht ik veel bewolking, af en toe dus een opklaring. En ja, dat zien we ook nu toch op de radarbeeld, dat er heel plaatselijk ook nog een spat regen kan vallen uit die bewolking. Dus een enkel buitje, hou daar rekening mee dat dat eventueel wel kan. Temperaturen liggen rond 15 tot 17 graden.
1: Morgen vrijdag, de eerste dag van het weekend, zeg ik altijd, wat wordt dat?
3: Dan gaat het zachter zijn, 18, 19 graden. We gaan zonnig starten. In de loop van de ochtend ontstaan er dan redelijk wat stapelwolken. En eentje kan eventueel nog uitgroeien tot een bui. Maar dat is plaatselijk, hè? Dus dat zal zeker niet overal het geval zijn. Tijdelijk wordt het dan zelfs even helemaal betrokken, omdat er redelijk wat stapelwolken aanwezig zijn. En dan aan de avond toe zakt dat weer allemaal in elkaar. En dan krijg je meer en meer zon opnieuw. Dus dat is een beetje het scenario.
1: Oké, en dan zaterdag. Hier heb ik op gewacht. Gisteren zong ik al meteen halleluja. Maar toen zei jij, ho, hold your horses. Want misschien gaat het toch nog regenen, want eerst zei je van niet, maar daarna dacht je van, oh, ik wil toch niet borg staan. Kan je vandaag borg staan voor het feit dat het zaterdag niet gaat regenen aan de kust met de coastwalk?
3: Wel, ik wou dat gisteren niet doen, omdat het eerst ging regenen en dan was het gisteren plots een pak beter. En dan dacht ik van, ik wil dat toch nog even zien, hè, of in hoeverre dat morgen bevestigd wordt. En dat is zo, blijft dus droog. Dus je hebt echt wel heel veel geluk. Ja, op zaterdag. Dus het gaat droog zijn. De zon gaat van de partij zijn, wat stapelwolken. Enfin, die stapelwolken zijn meestal, zelfs voor het binnenland, temperaturen. Dus het zit ook goed. Hè. Binnenland wel 22 graden, aan de kust zal het een graad of 16 zijn. Maar als je aan het wandelen bent, is dat perfect. Hè. Oostenwind, ik weet niet in hoeverre dat dat belangrijk is. In welke richting.
2: Nou, maar goed, allemaal komen. Ik
1: altijd wind aan de zee.
2: Volmondig. Ja, nu is het echt wel halleluja.
3: Kijk, het is al twee dagen dat het bevestigd wordt, dus dat daar ga ik daar ook volledig voor.
2: En zondag ook halleluja? Of dat is dan weer onie?
3: Wat een halle. Halleluja. En een halve.
2: Halle.
3: Ja, nee, 's ochtends wel droog. Hè. Dus temperatuur ook nog goed, 21 graden. Het is vooral na de middag dat de buien er stilaan aankomen. Nu moet ik wel zeggen, ik heb terwijl ik hier bezig was nog eventjes naar de laatste update gekeken van het Europese weermodel. En die, die verwachten de buien iets later. Dus met een beetje geluk zou dat pas tegen de avond zijn. Of dat...
1: Nee. We stoppen bij de hallé.
2: Nee, maar het is goed als het pas tegen de avond is. Dat is heel mooi. Ja, zijn we dan vertrokken voor een beetje lenteachtige periode weer volgende week, Frank?
3: Nee, het gaat volledig de verkeerde kant uit. Nee, we hebben de zondag nog 21 graden, maandag maar 14 graden meer. Dus noordwestcirculatie. Dat wil zeggen dat er dus tijdelijk gaat het regenen. En daarna volgen nog een paar buien. Ik denk wel na de middag dat het wat droger gaat zijn. Dinsdag is dan helemaal droog, maar ook maar 14 graden. En dan woensdag, donderdag, vrijdag, het lange weekend komt eraan. Hemelvaartweekend ziet er niet goed uit. Nee, het gaat regenen, het zijn buien. Het is heel wisselvallig, zeker ook op hemelvaart zelf. Ik zou het wel eens lange duren kunnen regenen. En dat bij 14, 15 graden.
1: Oh nee.
3: Hopelijk verandert dat nogal.
1: Mensen gaan hun huwelijk afblazen. Hè? Geen communiefeest meer.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel DMV.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, ik ben een meld.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja! Yeah.
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Yeah. Maar ja...
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
8: Ja!
7: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
14: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
15: Dit is Joe 80s and 90s.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten. Eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
4: Show 80s en 90s.

0: maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
5: Een goeiemorgen. De hulplijn Awel bereikte vorig jaar een kwart minder jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Awel.
6: Dat heeft ermee te maken dat Awel geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luisterlijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden. Zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag.
5: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald. Voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kreeg je nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wieseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
7: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren. Alle gevangenisstraffen. Waardoor dat de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
5: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog. Er is een tweede vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de tweede medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon.
4: Dit is Joe 80s.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Mannekes! Pompie! Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug en moeder!
4: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
7: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Waar zie je die giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Nu bij dag allemaal.
9: Medi-market.
10: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
13: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
14: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
15: Amai, dat wordt vlammen.
14: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
16: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you
17: shine. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
20: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartphoto.be.
23: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Joe A.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. In Tongeren in Limburg start het assiseproces voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken en gevonden door haar dochter van 13. Haar ex-vriend staat terecht voor moord met voorbedachte raden, zegt journaliste Greet Hendricks.
8: De vrouw leefde al weken in angst voor de man. Hij kon niet verkroppen dat zij een nieuwe vriend had. Bleef haar maar berichten sturen, dook ook op haar werk. Een maand voor haar dood is ze nog een klacht gaan indienen.
7: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. De hulplijn Abel bereikte vorig jaar 250.000 jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Abel.
9: Dat heeft ermee te maken dat Abel geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luisterlijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden. Zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag.
7: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. En er is een 2e vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de 2e medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.

0: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.

0: je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
4: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
6: Een goeiemiddag. In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex, nadat bekend raakte dat ze een nieuwe vriend had. De man staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
7: Hij heeft gedurende gans het onderzoek gezegd, toen ik bij haar in de woning kwam, had ik absoluut niet de bedoeling of het idee. Het eigen is, als je dergelijke feiten pleegt, dan gaat men zoeken en zoeken. Eigenlijk niet om de waarheid te vinden, maar om te bewijzen dat je niet deugt. Maar wij gaan dan proberen aantonen dat die vergelijking absoluut geen steek houdt.
6: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drugs. Volgens de federale politie komen er steeds meer meldingen binnen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Eerder deze week werden in Antwerpen meer dan 2600 pilletjes in beslag genomen. 3 dealers zijn opgepakt. Lyrica werkt rustgevend en spierverslappend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
8: En er zijn uiteraard ook bijwerkingen. Die bijwerkingen kunnen mild zijn, hoofdpijn, duizeligheid, moe. Maar natuurlijk, als je dat in overdosis neemt, ga je een sterke onderdrukking krijgen van je gedrag, zeker ook dus in combinatie met alcohol, wat ook veel voorvalt. En dan kan je dus een ademhalingsonderdrukking krijgen, in een coma terechtkomen en zelfs overlijden.
6: De brandweer maakt zich zorgen over collega's die bijklussen, bijvoorbeeld via flexijobs. Al maar meer brandweermensen zijn daardoor niet bereikbaar in nood. En dat heeft alles met hun statuten te maken, zeggen de steden en gemeenten. Wim Dries.
9: Vandaag stellen we eigenlijk vast dat het soms interessanter is voor een beroepsbrandweerman om vrijwilliger te zijn in een ander korps dan bijkomende uren te presteren in het eigen korps. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat vrijwilligers fiscaal een veel slechter statuut hebben dan bijvoorbeeld de flexijob in de privé. En daardoor gaan mensen liever een flexijob doen.
6: Ze vragen dan ook dat de overheid de brandweerstatuten aanpast en de verloning voor beroeps- en vrijwillige brandweermannen gelijk trekt. Ook morgen wordt diesel weer wat goedkoper, net zoals vandaag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst Economie. Voor een liter diesel betaal je morgen maximaal nog €2,13. Een daling van ruim 9 cent. Benzine blijft voorlopig even duur. De maximumprijs steeg dinsdag nog naar maximaal €1,99. Het hoogste peil in jaren. In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met de Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
5: Dit is Joe.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
6: Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Dat is die app gegaan.
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Ah. Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Bij Ici XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici XL.
7: Laat ze see you shine.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
11: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
12: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
10: Oh, Pascal, je bent een held.
12: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
13: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
12: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
14: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Medi-market.
14: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
17: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: jullie ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Oh, zie die giraf daar.
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Nu bij Dag Allemaal.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag. De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar

0: aantal klachten over onveilige producten of diensten steeg vorig jaar met 22% tegenover het jaar ervoor. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken.
1: Gezien de ernst van de feiten is het Hof van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Het Hof kijkt echter ook naar de specifieke mate van dwang. Gelet op alle genoemde factoren, acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
0: De advocaat van Ali B. laat intussen weten dat hij in cassatieberoep gaat. In het Verenigd Koninkrijk trekken inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. En in Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij Labour van premier Starmer staat er slecht voor, vertelt journalist Jelle Frenke.
2: Nochtans haalde hij 2 jaar geleden voor zijn partij een bijna historische verkiezingsoverwinning. Maar hij kan zijn beloofde change niet waarmaken. De economie groeit daar nog altijd niet voldoende. Kan ook de gezondheidszorg niet op orde stemmen. En dan is er ook nog die ambassadeur Peter Mandelson die moest opstappen omwille van te nauwe banden bij Jeffrey Epstein.
0: In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Ex-voetballer Sven Kums wordt talentmanager bij AA Gent. Dat zegt de ploeg zelf op haar website. Kums stopte vorig jaar bij Gent als prof. Hij was er kapitein, won de beker met Gent en hij won ook de gouden schoen. En nu gaat hij daar dus aan de slag bij de jeugdwerking. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
3: Dit is Joe 80.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Ik voel me de max!
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn!
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
4: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf!
5: Dan pak ik 10 potten mee!
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
5: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert!
7: Knaldi! Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
8: Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haar omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
13: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Joe 80s and 90s.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
8: Een goedemiddag. De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
9: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
8: De Nederlandse rapper Ali B. gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling voor 2 verkrachtingen. Hij kreeg 3 jaar cel in beroep, een jaar meer dan in eerste aanleg. Maar daar legt hij zich niet bij neer, zegt zijn advocaat.
10: Ja, pijnlijk verrast, maar strijdbaar. Hij wil in cassatie, hij wil bij de Hoge Raad aanvechten wat het Hof vandaag heeft besloten. Hij is met name heel erg teleurgesteld door het feit dat hij voor 2 verkrachtingen is veroordeeld. Hij heeft altijd gezegd, ik ben onschuldig, ik heb dat niet gedaan.
8: In de tussentijd moet Ali B. sowieso niet naar de gevangenis. In Gent is een arbeider om het leven gekomen nadat een muur instortte. Het gaat om een Bulgaarse man van 50 die bezig was met afbraakwerken toen de muur plotseling omviel en op hem terecht kwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie gaat nu na of alle veiligheidsvoorschriften gevolgd zijn. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. En zondag onstabiel met kans op buien.
7: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
1: Bel DNV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
6: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Knaldi! Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim. Fintro.
10: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
11: Fintro. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week alle rozeewijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Zo ethisch en

0: Yes!
1: Pompie!
2: Ik voel me de max!
0: Wij ook!
3: Altijd als we in de Gamma zijn!
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
4: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
6: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Oh, zie die giraf daar.
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Nu bij dag allemaal.
8: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
11: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
4: Een goede middag. In Ardooien in West-Vlaanderen staan al zeker 3 huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is nog onduidelijk. In Brussel wordt betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten gaan niet akkoord met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. Je hoort Chiara Pell, voorzitter van de studentenraad van de UA.
5: Namelijk, het eerste decreet gaat over de studiebeurzen, waarbij dat dus mogelijk 20.000 studenten hun studiebeurs zouden kunnen verliezen. En daarnaast ook tegen het decreet van studievoortgangsmaatregelen. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen studeren. En met deze maatregelen vervalt die kans gewoon voor heel veel mensen. Voor mensen.
4: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Het duurde zo'n 3 kwartier. Bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
3: Dit is Joe.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
9: Love to see you shine.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Koop nu bij jouw Prikantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prikantik, uw drankenspecialist.

0: een expeditie naar de Himalaya.
1: Wauw, ja.
2: Maar ja.
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja. Maar ja.
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
3: Ja.
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Ixina.
4: Ixina, ja aan je dromen.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
7: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Profel.
9: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
8: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag. De hulpdiensten kunnen het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien niet dichten. Dat bevestigt de burgemeester. 70 miljoen liter water stroomt er weg nadat een waterreservoir bij een diepvriesbedrijf is gebarsten. De brandweer laat het water nu gecontroleerd wegvloeien. Het gaat om proper water dat boeren in de regio nog kunnen gebruiken. Er zijn wel al 3 huizen ondergelopen en verschillende straten staan blank. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en paus Leo XIV hebben een constructief gesprek gehad. Dat zegt een bron binnen de Amerikaanse regering. Rubio is in het Vaticaan om de banden met de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump had hem zwak genoemd en zei ook dat hij zich niet had mogen uitspreken over de oorlog tegen Iran. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Trump had ook naar haar uitgehaald. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen gaan langer open vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Die spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
12: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. De oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag, de hele dag door.
11: Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
10: Dit is Joe

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: hit. Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Crazy Deals.
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker. Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, maar de universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. Je hoort een van de organisatoren.
5: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten en anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten. Hoe wij daarop gaan reageren is voorlopig nog onduidelijk. Daar wordt volle bak over vergaderd momenteel.
4: De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. In Tongeren in Limburg zit de eerste dag van het assiseproces over de moord op Sabine Hoebe erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Het meisje is ook zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
6: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
4: De rechter wees het verzoek uiteindelijk ook af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. En de uitvaart van tv-presentator en radio

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Oh, zie die giraf daar.
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: en ik doe alles zelf. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken. Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
8: wegwijzer.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
10: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Dit is Joe 80s en 90s.
12: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
5: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om een van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. Op de eerste procesdag rond de dood van Sabine Houben blijft haar ex-vriend volhouden dat hij haar niet wilde doden. Hij stak de vrouw van 42 2 jaar geleden neer. Het was haar dochter die haar terugvond. Ze was toen 13 en was nu zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
8: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
7: De rechter wees het verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken een gebouw van de UGent. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken, omdat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. Je hoort een van de organisatoren.
9: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg. En zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten.
7: De actievoerders noemen het uitzettingsbevel hypocriet en blijven eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint Romboudskathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. En geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien.

0: Dit is Joe.
1: 80s and 90s.
2: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Rummo pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
0: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartphone.be.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s and 90s.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. De Risk Management Group, die zich buigt over mogelijke risico's op onze volksgezondheid, bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met de twee Belgische passagiers van het Hanta cruiseschip. Of ze thuis of in het ziekenhuis in quarantaine moeten bijvoorbeeld. Het schip komt dit weekend aan in Tenerife. Van daaruit keren alle 150 passagiers terug naar hun thuisland. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld moeten 45 dagen in isolatie. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt wel dat we ons geen zorgen hoeven maken over een nieuwe pandemie. De oorzaak van het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien is nog altijd niet duidelijk. Het lek ontstond nadat het waterreservoir van een diepvriesbedrijf is gebarsten. 70 miljoen liter water stroomt daar nu gecontroleerd weg. Er is wel veel schade. Je hoort de burgemeester Veronique Buik.
4: We proberen de woningen en de buurt te vrijwaren door zandzakken aan te leveren en ook door die woningen leeg te pompen. Er zijn een viertal woningen getroffen en dat zal daar ook toe beperkt worden. Maar natuurlijk, dat water loopt overal rond.
3: Voor de getroffen gezinnen wordt opvang voorzien. De chauffeur die 3 jaar geleden 7 mensen doodreed in Strepy tijdens een carnavalviering reed niet alleen veel te hard, hij remde ook veel te weinig. Dat heeft de verkeersdeskundige verklaard op het assiseproces in Bergen. Als hij harder had geremd, waren er minder doden gevallen, klinkt het. De bestuurder staat terecht voor 7 keer doodslag, zijn passagier voor schuldig verzuim. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden langer geopend vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
5: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, de oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag, de hele dag door.
3: Geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de links-liberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg-Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
0: Dit is Joe